0: open de nacht.
1: Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Goedemorgen. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee.

0: Hier staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q.

0: Goedemorgen. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. Mensen uit het Gelderse Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. Het is er volgens de politie weer veilig. Gisteren kregen mensen in de twee dorpen het advies om binnen te blijven. De politie dacht dat er misschien nog verdachten rondliepen na de heftige schietpartij in Overasselt. Ook deze mensen die de NOS sprak moesten binnen blijven, maar dat advies bleek toch lastig om op te volgen.
1: Nee, ik verwacht niks meer. Nee, ik denk niet. Het is niet op het dorp gemunt, het is op hem gemunt. En ik neem aan dat hij nou weg is uit het dorp.
2: Ik moest toch maar tasje even vullen voor, je moet af en toe wat eten.
3: Paprika chips.
2: Ja, ik ben morgen jarig, dus komt goed uit.
0: Na de schietpartij zijn 34 mensen opgepakt. Het zou gaan om een conflict in de drugswereld. Op meerdere plekken zijn gisteren nog wapens gevonden. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. Dus moesten mensen binnenblijven. De ME moest uiteindelijk optreden. Rond een uur of 11 was het weer rustig. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Het incident gebeurde op een industrieterrein in een pand waar een slagerij en een boksschool zitten. Hulpdiensten kunnen volgens Duitse media het gebouw nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. Zwaar bewapende agenten hebben de omgeving afgezet. En supermarkt Jumbo roept opnieuw een aantal kaassoorten terug. Er kan namelijk een gevaarlijke Listeria-bacterie in zitten. Het gaat om het Jumbo-lepelkaasje en het kaasplateau Verrassend. Vorige week werden om dezelfde reden ook al Brie en Gorgonzola van het huismerk uit de schappen gehaald. De kans dat je er ziek van wordt is klein, maar je kan er wel flink ziek van worden. Vooral als je zwanger bent, jonge kinderen hebt of weinig weerstand hebt, dan moet je opletten. Dan nog het weer van Buienradar. Wolk en zon vandaag. In het westen kan een buitje vallen. Het wordt een graad of 21.
4: Een nieuwe tv of laptop nodig? Bij Retailpark Roermond vind je Mediamarkt en EP Tummers. Groot assortiment, persoonlijk advies en alles dichtbij.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits. Q.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
9: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van Voodoo.
10: Aldi.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
12: Fans van Voodoo.
10: Aldi.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife.
16: Sportlife.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op Essent.nl/advies.
19: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
22: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
23: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
1: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
6: 50.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
16: Nu

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten.

0: Goedemorgen. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in het dorp zijn na de dodelijke schietpartij van gisternacht. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. De schietpartij zou te maken hebben met een afrekening in de drugswereld. Er zijn meer dan 30 mensen opgepakt en dat was een flinke klus, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit.
1: Als wij op een schietpartij of een incident afgaan, dan zie je vaak 1 of 2 verdachten en dan kan je dat vrij snel isoleren of de opsporing daarop zetten. Als er tientallen zijn die zich ook nog verschansen in de omgeving, ja, dan kost dat gewoon meer tijd.
0: In het onderzoek zijn volgens de politiechef ook veel wapens gevonden. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat er niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. En 60-plussers scheiden steeds vaker, dat meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen is tussen senioren. En daar zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Dan is namelijk vaak de vraag, wat hebben we eigenlijk nog gemeen met elkaar? En dan nog het weer van Buienradar. Af en toe zon vandaag, in het westen kan een buitje vallen. Vanmiddag ook landinwaarts wat regen. Het wordt 21 graden.
2: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
3: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg.
5: Ja, goedemorgen. Het is Guido hier met zometeen Camille Cabello, Havana, Najuste, Jackson, John. Dit is Turn the Lights Off. Q-music.

0: Camila Cabello en Havana bij Q Music Limburg.
1: Guido, maakt je wakker.
0: Zo, goedemorgen. Gaat snel, hè? We zitten alweer bijna op de helft van de week. Het is woensdagochtend 2 september. Het wordt een prima dag. Over het algemeen blijft het in Limburg droog. Naast opklaringen zijn er wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag wordt het maximaal 22 graden. En op dit moment in Weert...
2: Hey Q-Music.
0: Hey, is het 16 graden. Ja, en ik dacht dus, de herfst is begonnen. Het zal wel koud gaan worden, maar het valt me echt alles mee. En vooral de nachten, hè? Ik heb het gevoel dat we nog steeds plaknachten hebben. Of ben ik nou zo warmbloedig? Ik weet niet wat het is. Als je nog oplossingen hebt tegen plaknachten... ja, behalve een airco... stuur van WhatsAppie 06-33-345-345. Misschien komt er nog een briljante oplossing binnen. Als ik wat hoor, deel ik het met je. Verder muziek van Alex Warren en Bon Jovi onderweg. Net als de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. En daarin ga je zo horen dat Maastricht en Weert zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. Dat veel Limburgers bezorgd zijn over de stijgende brandstofprijzen. En gedumpte vaten in Eindhoven, die zaten...

Bon Jovi, Living on a Prayer bij Q Music Limburg. Even lekker schreeuwend wakker worden zonder stem naar je werk. Zometeen iets rustiger, Olivia Dean en So Easy. Na de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft 5 nieuwe locaties aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 van die locaties liggen in Limburg, de spoorzones van Maastricht en Weert. De komende jaren worden op die 5 locaties versneld 30.000 huizen gebouwd voor zo'n 60.000 woningzoekenden. In Maastricht gaat het om circa 8.000 woningen, in Weert rondom de 5.000. Door de Iran-oorlog zijn de kosten aan de pomp flink opgelopen. Vandaag zijn ze weer gestegen. En ruim 2/3 van de Limburgers maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijgende brandstofprijzen voor hun portemonnee. Blijkt uit de enquête van Kieskompas. Ruim 67% van de Limburgers geeft aan zich zorgen te maken over de impact van deze stijgende kosten. Alleen in Groningen ligt het percentage hoger met 73%. Volgens Martien Visser, die is lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool, is het terecht dat mensen zich zorgen maken. Want veel mensen zijn afhankelijk van hun auto en kunnen nu helemaal niet anders. Wanneer autorijden duurder wordt, is dat een grote hap uit je maandbudget. En de gedumpte vaten die maandagochtend werden gevonden in Eindighoven waren gevuld met chemisch drugsafval, blijkt nu uit onderzoek. De bosweg die was direct naar de vondst gereinigd en nu weer gewoon open voor het verkeer. Volgens een woordvoerder van de gemeente Sittard-Geleen was er verder geen schade aan de omgeving. De lekkage uit de vaten was minimaal en uit voorzorg werd de straat maandag afgesloten, omdat de inhoud toen nog onbekend was. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een voorbijganger die de afvalvaten vroeg in de ochtend zag liggen. En tot zover de Q-update voor dit moment. Zo hou ik je op de hoogte van het nieuws uit de provincie Limburg. Zometeen muziek van Tiësto.

0: Zo, goedemorgen. Tiësto en Traffic bij Q Music Limburg. Met zometeen Miley Cyrus en ook Shakira en Burna Boy. Die, die, zometeen.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.

0: voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Met Shakira en Burna Boy, Die Die, na het nieuws van 7:30.
11: Goedemorgen. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in het dorp zijn na de dodelijke schietpartij van gisternacht. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. De schietpartij zou te maken hebben met een afrekening in de drugswereld. Er zijn meer dan 30 mensen opgepakt en dat was een flinke klus, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit.
12: Als wij op een schietpartij of een incident afgaan, dan zie je vaak 1 of 2 verdachten. En dan kan je dat vrij snel isoleren of de opsporing daarop zetten. Als er tientallen zijn die zich ook nog verschansen in de omgeving, ja, dan kost dat gewoon meer tijd.
11: In het onderzoek zijn volgens de politiechef ook veel wapens gevonden. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat er niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. En 60-plussers scheiden steeds vaker, dat meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen is tussen senioren. En daar zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Dan is namelijk vaak de vraag, wat hebben we eigenlijk nog gemeen met elkaar? En dan nog het weer van Buienradar. Af en toe zon vandaag, in het westen kan een buitje vallen. Vanmiddag ook landinwaarts wat regen. Het wordt 21 graden.
4: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
13: Goedemorgen Limburg.
10: Ja, goedemorgen. Het is lekker opstaan met muziek van Jonas Blue. Ook Miley Cyrus komt eraan. Shakira en Burna Boy. Die, die. Q-Music.

0: Miley Cyrus Flowers bij Q-Music Limburg.
1: Guido, maakt je wakker.
0: En mag ik je een hele goede woensdagochtend wensen? We zijn er weer bijna op de helft van de week. Ach, heerlijk, dat gaat lekker. En het wordt ook nog wel een lekker dagje vandaag. Het blijft overal in Limburg droog. En naast opklaringen zijn er wat wolkenvelden en stapelwolken. Ach, die kunnen we hebben. Want het wordt over het algemeen in de provincie maximaal 22 graden. En op dit moment in Gratum.
2: Goedemorgen.
0: Is het 18 graden. Kijk, dat gaat al de goede kant op. Hey, en even tussen jou en mij. Doe je het wel eens? Als de deurbel gaat, snel wat wegfrommelen. Ja, dat heb ik heel vaak. Mijn huis is een beetje de zoete inval. Dus familie komt regelmatig langs. Vrienden die bellen gewoon aan. En ja, dan kan het wel eens zo zijn dat het nog een bende is. En dat ik als een gek even troep opruim voordat die mensen binnenkomen. De ergste troep doe ik snel voordat de bel voordat ik de deur open doe. En de rest doe ik nadat ik ze een kopje koffie heb aangeboden. Ga ik zo stiekem dingetjes opruimen. Ik ben niet alleen. Bijna een kwart van de Nederlanders doet het. Dus er zal toch wel iemand zijn die dat ook doet. Goed, genoeg daarover. Zometeen de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. En daarin ga je horen dat bewoners geëvacueerd zijn geweest bij zorgcomplex Kerkrade door een brand. Dat de inname drinkwater tientallen keren is stopgezet vanwege vervuild Maaswater. En een fietser het uitgilt van de pijn na een aanrijding.

0: Bluff, dichterbij dan ooit bij Q Music Limburg. Zometeen de alarmschijf in handen van Adela. Na de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Bij een brand in een woonzorgcomplex in Kerkrade is gistermiddag een aantal bewoners geëvacueerd. De brand op het dak van het verzorgingshuis Vierenschat aan de Schaarsbergenstraat brak rond 1:30 uit. De brandweer rukte met verschillende blusploegen uit en uit voorzorg werd ook een ambulance ingeschakeld. Uiteindelijk was de brand snel onder controle en konden bewoners terug naar binnen. Niemand raakte bij de brand gewond. En dan in 2025 moesten drinkwaterbedrijven 56 keer hun inname van water uit de Maas stilleggen of beperken. In 33 gevallen gebeurde dat in Limburg. De oorzaak daarvan was dat het Maaswater te vervuild was, blijkt uit een jaarrapport van Riwa Maas. Dat is een samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in Nederland en België. Het zijn iets minder innamestops dan in 2024, want toen ging het nog om 94 stops langs de gehele Maas. En volgens Maarten van der Ploeg, dat is de directeur van Riwa Maas, zijn er verschillende factoren die invloed hebben op de waterkwaliteit. Daarbij spelen bijvoorbeeld onverwachte verontreinigingen in het water, droogte en stortbuien een rol. Het zijn vooral die langdurige droogte en verontreinigingen die zorgelijk zijn, omdat de Maas dan voor lange tijd ongeschikt is voor drinkwaterproductie. WML zette de pompen gemiddeld vaker stop dan andere drinkwaterbedrijven. En dat komt omdat WML het water naar de Lange Vlieter verpompt, waar strenge milieueisen gelden. En een fietser is gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Sloterbeekstraat in Venlo. De fietser werd rond 4:30 op de rotonde Marienhoven in Venlo aangereden door de auto. De fietser belandde na de aanrijding met een klap tegen de grond en volgens een correspondent gilde de fietser het uit van de pijn en werd de persoon in een vacuümmatras vervoerd naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De politie kwam ter plaatse voor een onderzoek. Tot zover de Q-update. Zo hou ik je op de hoogte van wat er gebeurt in de provincie Limburg. Maar ik hou je ook graag op de hoogte van nieuwe muziek. En dit is wel een lekker hoor. De alarmschijf voor deze week is van Adela. Dit is Ain't in L.A.
1: De Q-music. Alarmschijf.
2: Adela. Ain't in L.A.

0: The Weeknd, Blinding Lights bij Q Music Limburg met zometeen onder andere Damiano David.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
4: Mama.
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of Trekpleister.

0: benzine van. Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro.
1: Was te horen bij BNR. De adviesprijs voor diesel staat nu op 2,63 euro. Dat is geen record. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag weer verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en ook geen vuurwerpens meer lagen. 34 verdachten zijn er in totaal opgepakt. Ze hadden zich onder meer in een maïsveld verstopt, vertelde een politiechef gisteravond bij Pauw en de Wit.
2: We hebben een maïsveld gehad, er zaten 8 verdachten in. Collega's van Oost-Nederland hebben dat helemaal afgezet. Ja. Dan komen mijn eenheden, die gebruiken drones, die gebruiken speciale middelen. En vanuit de rust proberen die te zorgen dat die verdachten zich melden. En zo niet, ja, dan gaan we ze halen en houden we ze aan.
1: Ook op verschillende snelwegen en op het station van Nijmegen zijn verdachten opgepakt. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl gemeenteraadsleden vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. De politie en de ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Omroep Max gaat de Nederlandse deelname aan het Songfestival niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter gisteravond bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen.
3: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
1: Okay. Avrotros maakte vorige week bekend ook dit jaar niet mee te doen. Heeft te maken met de deelname van Israël. Dan nog het weer van Buienradar, wolk en zon. Vanmiddag is er in het midden van het land kans op regen, net als in het westen van het land, en het wordt ongeveer 21 graden.
4: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
7: Je luistert naar Q-Music Limburg.
8: Goedemorgen Limburg.
9: Goedemorgen. Nog even het zomerse gevoel vasthouden met Rolf Sanchez. Machar naar Damiano David. Dit is Talk To Me.

0: Sanchez en Machar bij Q Music.
1: Guido, maak je wakker.
0: Hele goede morgen. Het is Guido hier. Het is 2 september. En september is een gevaarlijke maand. Vooral als je in een relatie zit. Want september is onderdeel van het break-up season. Het is altijd net naar de zomervakantie. Dan zijn we weer lekker terug van die lange vakantie. Samen met onze partner hebben we wat meer tijd voor elkaar. En er is ook meer tijd om je aan elkaar te ergeren. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel wat het is. Er komen dan weer meer relatieproblemen die naar boven komen. Dus dit is het moment om aan je relatie te werken. Ja, of om te zeggen, we kappen ermee. Maar wees een beetje op je hoede als je een beetje gedoe hebt gehad op vakantie. Koppie erbij. Koop een bosje bloemen voor je vrouw. Of koop een lekker luchtje voor je man. Want misschien red je daar precies je relatie mee. Goedemorgen, het wordt een prima dag vandaag. Het blijft lekker droog in Limburg. Naast opklaringen zijn er wel wat wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag wordt het maximaal 22 graden. En op dit moment in Herten.
2: Goedemorgen, Q.
0: Hey, is het 18 graden. Dus dat gaat al de goede kant op. Zometeen krijg je die Q-update met het nieuws uit de provincie van me. En daar ga je horen dat Maastricht en Weert zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. Ruimte voor 13.000 huizen. Er zijn bewoners geëvacueerd bij een brand in een zorgcomplex in Kerkrade. En veel Limburgers zijn bezorgd over de stijgende brandstofprijzen. Daar zometeen meer over. Verder muziek van De Bauza, Magnetic hoor je zo. Naar Katy Perry.

0: miles away.
1: Naar de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft 5 nieuwe locaties in ons land aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 van die locaties liggen in Limburg, namelijk de spoorzones van Maastricht en Weert. De komende jaren worden op de 5 locaties versneld 30.000 huizen gebouwd voor zo'n 60.000 woningzoekenden. 13.000 ervan zijn in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8.000 woningen en in Weert om 5.000. Bij een brand in een woonzorgcomplex in Kerkrade is gistermiddag een aantal bewoners geëvacueerd. De brand op het dak van verzorgingshuis Vierenschat aan de Schaarsbergenstraat brak rond 2:30 uit. De brandweer rukte met verschillende blusploegen uit en uit voorzorg werd ook een ambulance ingeschakeld. Uiteindelijk was de brand snel onder controle en konden bewoners terug naar binnen. Niemand raakte bij de brand gewond. En door de Iran-oorlog zijn de kosten aan de pomp flink opgelopen. Ruim 2/3 van de Limburgers maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen voor hun portemonnee, blijkt uit een enquête van Kieskompas. Ruim 67% van de Limburgers geeft aan zich zorgen te maken over de impact van deze stijgende kosten. En volgens Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool, is het terecht dat mensen zich zorgen maken. Want veel mensen zijn afhankelijk van hun auto en kunnen nu eenmaal niet anders. Wanneer autorijden duurder wordt, is dat een grote hap uit je maandbudget. Tot zover de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Nu eens even kijken hoe jij erbij zit. Je mag altijd appen 06-33-345-345. Heeft Ralf gedaan. Die zegt goedemorgen Guido. Ik wens je een hele fijne dag. En Nolan en Kim, ik hou van jullie. Ach, wat lief. Ondertussen veel berichtjes uit de file, maar die file lost snel weer op met de hits van Q. Met Overmacht, Miles Away naar Christina Aguilera. Q-music.

0: Offenbach, Miles Away bij Q Music Limburg. Zometeen Criss Cross Amsterdam en ook Tate McRae.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
4: 40. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... jouw Veneta.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes! Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Met muziek van Tate McRae en ook Criss Cross na het nieuws van 8:30.
15: Goedemorgen. Niet eerder was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter €0,95 is gestegen naar afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het oude record uit mei. Het komt door de oorlog tussen Amerika en Iran. Volgens deze expert blijft het hier mogelijk niet bij.
16: De ontwikkelingen in de wereld zijn op dit moment zo dat er veel onzekerheid is over de garanties op het verkrijgen van olie. En daar maken wij benzine van. Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de €3.
15: Was te horen bij BNR. De adviesprijs voor diesel staat nu op €2,63. Dat is geen record. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag weer verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en ook geen vuurwerpens meer lagen. 34 verdachten zijn er in totaal opgepakt. Ze hadden zich onder meer in een maïsveld verstopt, vertelde een politiechef gisteravond bij Pauw en de Wit.
17: We hebben een maïsveld gehad, er zaten 8 verdachten in. Collega's van Oost-Nederland hebben dat helemaal afgezet. Ja. Dan komen mijn eenheden, die gebruiken drones, die gebruiken speciale middelen. En vanuit de rust proberen die te zorgen dat die verdachten zich melden. En zo niet, ja, dan gaan we ze halen en houden we ze aan.
15: Ook op verschillende snelwegen en op het station van Nijmegen zijn verdachten opgepakt. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl gemeenteraadsleden vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. De politie en de ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Omroep Max gaat de Nederlandse deelname aan het Songfestival niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter gisteravond bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen.
18: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
15: Okay. Avrotros maakte vorige week bekend ook dit jaar niet mee te doen, heeft te maken met de deelname van Israël. Dan nog het weer van Buienradar, wolk en zon. Vanmiddag is er in het midden van het land kans op regen, net als in het westen van het land, en het wordt ongeveer 21 graden.
19: Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg.
14: Ja, goedemorgen. Het is Guido hier met Stella Lefty, zo Boston, ook Criss Cross Amsterdam naar Tate McRae.

Cross Amsterdam en my oh my bij Q-Music Limburg. Goedemorgen, Guido hier. Ik heb zometeen een Q-update voor je. Daar ga je horen dat gedumpte vaten in Eindhoven vol zaten met drugsafval. Dat de inname van drinkwater tientallen keren is stopgezet vanwege vervuild Maaswater. En een fietser die het uitgilt van de pijn na een aanrijding. Verder muziek van Stella Lefty naar Genesis.

Boston bij Q-Music Limburg. Ja, dat gaat nog over de liefde. En zometeen Terry Swims, die wil het uitmaken, maar andersom. Break up in reverse, hoor je zo. Na de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. De gedumpte vaten die maandagochtend werden gevonden in Einighausen waren gevuld met chemisch drugsafval, blijkt nu na onderzoek. De Bosweg was direct naar de vondst gereinigd en nu gewoon weer open voor verkeer. Volgens een woordvoerder van de gemeente Sittard-Geleen was er verder geen schade aan de omgeving, want de lekkage uit de vaten was minimaal. Uit voorzorg werd de straat maandag afgesloten omdat de inhoud toen nog onbekend was. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een voorbijganger die de afvalvaten vroeg in de ochtend zag liggen. Ja, en in 2025 moesten drinkwaterbedrijven 56 keer hun inname van water uit de Maas stilleggen of beperken. En in 33 gevallen gebeurde dit in Limburg. Kwam door vervuild Maaswater. Blijkt uit een jaarrapport van Riwa Maas. Dat is een samenwerkingsverband uit de drinkwaterbedrijven in Nederland en België. Het zijn iets minder innamestops en beperkingen dan in 2024. Toen ging het om 94 stops. En volgens Maarten van der Ploeg, directeur van Riwa Maas, zijn er verschillende factoren die invloed hebben op de waterkwaliteit. Daarbij spelen bijvoorbeeld onverwachte verontreiniging in het water, langdurige droogte en stortbuien een rol. Het zijn vooral die langdurige droogte en verontreinigingen die zorgelijk zijn, omdat de Maas dan voor lange tijd ongeschikt is voor drinkwaterproducties. WML zet de pompen gemiddeld vaker stop dan andere drinkwaterbedrijven, omdat het Limburgse bedrijf het water naar de Lange Vlieter pompt, waar strenge milieueisen gelden. En een fietser is gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Slotenbeekstraat in Venlo. Die werd rond 16:30 geschept op de rotonde Marienhoven in Venlo door een auto. De fietser belandde na de aanrijding met een klap tegen de grond. En volgens een correspondent gilde de fietser het uit van de pijn. En werd de persoon in een vacuümmatras vervoerd naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe het geval kon gebeuren. De politie kwam ter plaatse voor onderzoek. Tot zover de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Ik heb straks, dat is misschien wel even leuk om te zeggen, ik heb straks 10 gratis bioscoopkaarten voor je. Ja, hoef je alleen maar een beetje muziekkennis en een beetje filmkennis voor te hebben. Nou, dat heb je wel, dat heb je wel. Dat komt wel goed. En sla ook even het WhatsApp-nummer van Q-Music Limburg op. 06-33-345-345. Maak je zo meteen misschien wel kans. En dit is Teddy Swims.

0: Google en Think of Me bij Q Music Limburg. Zometeen jouw kans op 10 gratis bioscooptickets en ook muziek van Sarah Larsson. Midnight Sun, hoor je zo!
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Met

0: anders doet.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag. Get ready for the OG. All y'all
2: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: Goedemorgen. Het is weer rustig in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Deze vrouw, die in Overasselt woont, ziet dat mensen weer naar buiten durven.
1: Volgens mij is de rust wel teruggekeerd. Ik zag alle kinderen fietsen onderweg. Mensen lopen met de honden. Dat je denkt, van, oh, het is wel weer volgens mij rustig nou.
0: Was te horen bij Omroep Gelderland. Na de schietpartij zijn in totaal 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Nog niet eerder was benzine in ons land zo duur als nu. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond 2,67 euro. Dat is dik 2 cent meer dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog. Volgens deze expert zou tanken nog wel eens duurder kunnen worden, zegt hij bij BNR.
2: De ontwikkelingen in de wereld zijn op dit moment zo dat er veel onzekerheid is over de garanties op het verkrijgen van olie. En daar maken wij benzine van. Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro.
0: De adviesprijs voor diesel staat nu op 2,63 euro en dat is geen record. Ook Apple heeft Lake Ontario nu veranderd naar Lake America. Google deed dat al eerder. President Donald Trump gaf het meer op de grens tussen Canada en Amerika een andere naam na een handelsruzie met Canada. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En winkeliers en horecazaken aan de Duitse grens proberen steeds meer te doen om te voorkomen dat klanten massaal de grens oversteken voor goedkope boodschappen. Een aantal van hen heeft de prijzen simpelweg Duits gemaakt. Dat meldt Hart van Nederland. En met groot succes, want bij de lokale cafetaria en drogist lopen de zaken storm sinds ze lage prijzen en Duitse producten aanbieden.
3: Wij zijn begonnen.

een heel funky begin van je woensdagochtend met Bruno Mars en On My Soul. Het is Key Music Limburg. Goedemorgen, het is Guido hier en ik heb een lekker cadeautje voor je, zeg. 10 vrijkaarten voor de film. Bij Forum City Film Arena, iedere ochtend deze week, maak je op Key Music Limburg kans op 10 vrijkaarten. Dus ga vast even nadenken over wie je eventueel mee zou nemen. En sla het WhatsApp-nummer van ons alvast op. 06-33-345-345. Dat is 06-33-345-345. Want daar mag jouw antwoord naartoe op de volgende vraag. Bij welke bekende film hoort dit liedje?

En misschien weet je wel hoe het liedje heet. En van welke band hij is. Maar bij welke film hoort hij? Kun je nu insturen via een berichtje via WhatsApp. 0633-345-345. Wie weet win jij dan zometeen 10 vrijkaarten voor Forum City Film Arena. Zometeen Topic en Becky G. Sorry Papi, naar Pink en Just Give Me a Reason.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi bij Q-Music Limburg. Met zometeen nog Martin Garrix en U2, Firefly. Maar ik heb ze hier nog liggen. 10 bioscooptickets. Daar kan je wel wat mee, hè, Frankie?
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, ik vind 10 tickets wel veel. Denk je niet? Of weet je er wel raad mee?
1: Daar weten we zeker raad mee.
0: Vertel.
1: Absoluut, 10 tickets. Daar kunnen we met de hele groep mee naar de bios.
0: Maar wat voor groep is dat?
1: Dat is de groep hier bij ons uit de buurt, in de straat. Ja. Waar we meer dan regelmatig leuke dingen mee organiseren.
0: Oh, wat leuk.
1: Ondernemen.
0: Dus een soort burenvriendengroep.
1: Het is een burenvriendengroep geworden.
0: Wat leuk. Ja. Maar goed, dan moet je eerst de vraag van vandaag goed hebben. Bij welke bekende film hoort dit liedje? Nou, Frankie, zeg het maar.
1: Die is niet heel moeilijk, dat is Rocky 3 natuurlijk.
0: Ja, Eye of the Tiger hoort bij Rocky 3. Frankie, gefeliciteerd man.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij mag met je hele buurtvriendengroep lekker met z'n tienen naar de film. Want je krijgt 10 vrijkaarten voor Fork City Film Arena. Dus heel veel plezier samen daar.
1: Lekker, dankjewel.
0: Heb je zelf een voorkeur voor een film?
1: Eentje die nu draait?
0: Ja.
1: Nee, zou ik moeten kijken wat op de programma's proberen staat.
0: Snap ik. Ga jij lekker op de website kijken. Zoek er een uit waar je al je vrienden blij mee maakt. En heel veel plezier alvast.
1: Yes, dankjewel.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Cinefest, een initiatief van Forok City Film Arena Roermond en Sittard en Forum Sittard.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes! De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
6: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap.
8: de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!
20: Voor die 2

0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Welcome to the one and only, the original.
5: Dit is
6: het Foute Uur.
5: Non-stop.
4: Q Music is proud.

0: do.
1: Libri vuurwerken.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
4: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
17: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!
20: Voor die

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Q-Music Limburg, nieuws.
6: Goedemorgen. Er is contact geweest met een van de Nederlandse vermisten in Nepal na die gigantische overstroming van vorige week. Gaat om een Nederlandse vrouw die in Nepal woont, zegt onze buitenlandminister. Meer is nu nog niet bekend. Worden er nog 2 Nederlanders vermist, een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk die op groepsreis waren in Nepal. Inmiddels worden steeds meer doden gevonden in het land. Het zijn

0: schrijven meer dan 200 ambtenaren, diplomaten en oud-politici in een brief aan het kabinet. Ze vinden dat ons land te weinig doet vanwege de situatie in onder meer Gaza. De groep wil bijvoorbeeld dat er helemaal geen wapens meer naar Israël gaan. Het kabinet wil maatregelen vooral samen met andere Europese landen nemen. De briefschrijvers zeggen, ons land hoeft daar niet op te wachten. En dan nieuws over dit iconische tv-programma. Te land, ter zee en in de lucht met een zelfgeknutseld voertuig zo snel mogelijk naar de bel. Een speciale expositie over het programma is nu te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. En er zijn ook allerlei bijzondere attributen te zien, zoals een bananenpak en eenwieler van Johan Vlemmix, die ruim 100 keer meedeed aan het programma, met onderdelen zoals toppendansen, blij dat ik glij en fiets hem erin. Het weer van Buienradar, af en toe zon, vanmiddag ook een paar buien, gaat of 21.
1: Waarom meteen kiezen als je eerst kunt vergelijken? Op Retail Park Roermond vind je wel 10 woon- en slaapwinkels bij elkaar. Zo wordt jouw keuze gegarandeerd de juiste keuze.
2: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
3: Non-stop.
2: Q Music is proud.

0: dat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
11: FOMAR voor de markt.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus,
16: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: verf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Pas je eindelijk een

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
7: Goedemorgen. Goed nieuws. Zo noemt onze buitenlandminister het feit dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders in Nepal na de natuurramp daar. Gaat om een vrouw die in Nepal woont. Hoe het met haar is, kan de minister niet zeggen. Een week lang was er geen contact met haar na die enorme overstroming. Twee Nederlanders die op reis waren in Nepal zijn nog altijd vermist. Rond deze tijd start een boerenprotest in Friesland bij het provinciehuis in Leeuwarden. Tientallen trekkers reden vanmorgen die kant op. Worden in totaal honderden boeren verwacht. Het is een demonstratie tegen de stikstofplannen van het kabinet, zoals die eerder ook op andere plekken in het land zijn gehouden. De weg naar het provinciehuis is deels afgezet met betonblokken. Overasselt praat vanmorgen na over de wildwestpraktijken van gisteren in het Gelderse dorp. Een dodelijke schietpartij en daarna die klopjacht op tientallen verdachten. Iedereen mag weer naar buiten, want volgens de politie is de kust weer veilig. En dus gaat het leven verder, vertellen inwoners bij de NOS.
8: Kinderen zijn gewoon naar school toe. Mijn oudste is gewoon naar de middelbare school met de fiets. De kleine ga ik nu wegbrengen en dan gaan we aan de gang.
9: Ja, ik denk gewoon rustig een les doen. Maar het valt ook weer mee, want ze zijn allemaal alweer opgepakt.
7: De schietpartij zou te maken hebben met een drugsoorlog die dan weer gelinkt zou zijn aan Bolle Jos, de voortvluchtige crimineel. Maar volgens zijn advocaten heeft hij daar niks mee te maken. En concurrentie voor Hollywood. Een nieuwe hit op Netflix die meer wordt bekeken dan een nieuwe film met acteur Robert De Niro. Gaat om de trailer van videogame GTA 6, waar veel gamers naar uitkijken. Inmiddels is die trailer dik 31 miljoen keer gestreamd en fans zijn door het dolle.
10: Game of the year!
11: Wauw! Looks good!
7: Die fans moeten nog wel eventjes geduld hebben. GTA 6 is pas in november te spelen. Het weer van Buienradar. Af en toe zon. Vanmiddag vallen ook een paar buien. Het is een graad of 21.
12: Waar ben jij naartoe geweest?
13: Naar Mondo Verde.
12: Met een nieuwe Havana's Tornado?
13: Ja, dat is een vrije val.
12: Te gek!

0: van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
13: Ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena in the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q-Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
3: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Loco. De Lulu.
12: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus?
21: Zo.
20: Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Volgens de Telegraaf blijkt dat uit een video die is opgedoken, gericht aan de man van wie de boerderij gisteren het doelwit was en waarbij een beveiliger werd doodgeschoten. Gedreigd wordt familie en vrienden van de man te vermoorden als een partij kook niet wordt teruggegeven. Mensen in het dorp zijn al langer klaar met de bewoner van de boerderij, hoort de NOS.
1: We hebben allemaal zoiets van, het is klaar nou, die mensen moeten gewoon vertrekken. Er is zoveel ellende elke keer daar en het moet gewoon een keer ophouden.
0: Er zou een link zijn met de organisatie van crimineel Bolle Jos, maar dat ontkennen zijn advocaten. Ons land is erg bezorgd over de twee Nederlanders die nog worden vermist in Nepal, zegt ons ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw uit Haarlem en man uit Nijkerk waren op groepsreis in het land toen een week geleden die gigantische overstroming gebeurde. Met een Nederlandse vrouw die in Nepal woont en vermist was, is inmiddels weer contact. Maar hoe het met haar gaat, is niet bekendgemaakt. En paniek in Frankrijk in de bergen. Een toerist sloeg alarm omdat hij hulpgeroep hoorde. Noodkreten, dacht hij. Begon een grote hulpactie, maar niemand werd gevonden. Mysterie is inmiddels opgelost. Een lokale boer heeft zich gemeld bij de politie. Hij zat erachter en riep zijn koeien bij elkaar. Loeihard. Het weer van Weerplaza. Zon, wolken, vaak droog. In het midden en noordoosten ook soms wat regen. Graad of 21.
2: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Q Music.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
6: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
7: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïne-shakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
13: Milner.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
17: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50. Per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo. Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
20: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg. Non-stop.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it.
4: Voor die 2

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Nu bij Dirk. Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 stuur.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Q-Music Limburg Nieuws. 1 uur.
18: Goedemiddag. Een nieuwe zoekactie in de buurt van het Gelderse dorp Overasselt. Tientallen agenten speuren een grasveld af. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekend. Ondertussen lijkt de reden van de dodelijke schietpartij bij een boerderij gisteren inderdaad een drugsoorlog te zijn. Er is een dreigvideo verschenen waarin de bewoner van het pand gewaarschuwd wordt een partij cocaïne terug te geven, anders worden zijn geliefden vermoord.
19: You are gonna kill everyone. All you love. Family, friends and others.
18: Crimineel Bolle Jos, die aan deze zaak gelinkt wordt, ontkent via zijn advocaat dat hij er iets mee te maken heeft. Waarschuwingsschoten door agenten in het Utrechtse Bunschoten-Spakenburg. Daar is een man opgepakt nadat hij vluchtte voor de politie. Mogelijk had hij een bijl bij zich. politie wil verder niks zeggen over de zaak, omdat het onderzoek nog bezig is. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij gewond is geraakt is niet bekend. Een nieuwe getuige wordt vandaag gehoord in het hoger beroep over de dubbele moord in het Drentse dorp Wijteveen. Verdachte Richard K. bekende eerder de twee kopers van zijn huis te hebben doodgeschoten na een langslepende ruzie. De getuige werkt bij de politie en zegt te weten hoe pesterig de kopers van het huis zich eerder gedroegen, zeggen de advocaten van K. Tegen hem is opnieuw levenslang geëist. En de R zit weer in de maand. Grote Arbo-dienst waarschuwt, veel mensen gaan zich deze maand ziek melden. Nu de zomervakantie voor veel mensen erop zit, wordt het weer aanpoten op werk. Meer mensen dicht op elkaar, steeds meer zijn we binnen. Verkoudheid en griep gaan in het najaar veel rond en dus vallen veel meer mensen uit dan afgelopen maand. Gemiddeld liggen we er een dag of 4 af als we ziek zijn. Het weer van Buienradar, af en toe zon, maar ook soms een beetje regen vanmiddag. 21 graden, morgen startwisselvallig, in de middag droger en wat zon en iets warmer dan vandaag.
16: Even snel boodschappen doen? Aha, Heerschap XL op Retailpark Roermond heeft alles in huis.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
16: Coco.
17: Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Autotaalglas is partner van de top 40.
23: Autotaalglas zit echt overal.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena in the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
10: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
16: Non-stop.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
11: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
13: Hit it!

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Goedemiddag. Nog een arrestatie in de buurt van Overasselt. Daarmee komt het totaal aantal opgepakte verdachten op 35. Een groep mannen met wapens liep een nacht geleden door het Gelderse dorp om wraak te nemen in een drugsoorlog, volgens meerdere media. Vielen doden en twee agenten raakten gewond. Een urenlange klopjacht volgde. En Overasselt pakt vandaag de draad weer op, hoort WNL.
1: We zijn de strik weer een beetje te boven. Moet ik zeggen, gisteren was natuurlijk een heftige dag. Dank voor je heel Overasselt. De kinderen mogen vandaag ook weer naar school. Dus we nemen aan dat de situatie onder controle is. Ik voel me wel veilig, maar het heeft natuurlijk wel impact gemaakt.
0: De politie blijft paraat in Overasselt en omgeving. Het boerenprotest bij het Friese provinciehuis in Leeuwarden is in volle gang. Honderden demonstranten zijn er met een boel trekkers. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, net zoals er in andere provincies eerder actie was. Boerenactiegroep Farmers Defence Force roept op tot verzet, maar wat dat dan precies betekent is niet duidelijk. Ons land stuurt opnieuw noodhulp naar Venezuela na de zware aardbeving daar deze zomer. Een marineschip met 150.000 liter drinkwater is onderweg vanuit Curaçao, een buurland van Venezuela. Eerder ging er ook al Nederlandse hulp die kant op. Zeker 6.000 mensen kwamen om door de aardbeving. En de tv-terugkeer van presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt groter. Hij gaat voor SBS6 ook een spelshow presenteren. We wisten al dat hij een muzikaal programma zou maken over zangeres Aretha Franklin. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door en kwam later onder vuur te liggen na berichten over een angstcultuur. Matthijs van Nieuwkerk noemt het een buitenkansje, deze nieuwe klus, en hij heeft er heel veel zin in. Het weer van Buienradar. Af en toe zon, soms een bui, 21 graden. Morgen eerst wat regen, aardig wat wind ook. In de middag droger en ook dan een graad of 21.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak, training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
21: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
24: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
27: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
28: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
29: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
30: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Q music.
1: What

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR!
5: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola. 2 liter voor maar €1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
11: Aldi. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja?
15: Echt serieus?
16: Wat een geld!
17: 18.000, potverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders grijp je mis.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
23: Loco.
24: De Lulu.
23: Gek.
22: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
25: Q Music Limburg nieuws. 3 uur.
26: Goedemiddag. €3 voor een liter benzine. Het klinkt extreem, maar we moeten er volgens experts rekening mee houden door alle spanningen in de wereld, zoals in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor benzine piekt vandaag al met nu dik €2,66 per liter. En ook diesel lijkt richting een nieuw record te gaan. En hier zal het volgens deskundigen dus niet bij blijven. Een volle tank wordt waarschijnlijk dus nog duurder. De politie onderzoekt een dreigvideo gericht aan de bewoner van het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren werd geschoten. Een beveiliger overleed, 2 agenten raakten gewond. Een gemaskerde man zegt, omringd door gewapende mannen, in het Engels dat de bewoner een partij cocaïne heeft gestolen. En als die drugs niet snel terugkomen, worden geliefden van de man gedood.
27: You were gonna kill everyone. All you love. Family, friends and others.
26: Agenten onderzoeken of de video echt is. Ondertussen is nog iemand opgepakt voor die Wild West-actie van gisteren. In totaal nu 35 mensen. Het boerenprotest bij het Friese provinciehuis in Leeuwarden is afgelopen. Honderden boeren waren met trekkers die kant op gekomen om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het liep allemaal rustig. De uittocht van tractoren is nu begonnen. Boeren zeggen via lokale wegen naar huis te gaan, dus niet over snelwegen. En stopt ze met schaatsen of niet? Jutta Leerdam, zo'n anderhalve maand voor de start van het nieuwe schaatsseizoen, is daar nog altijd onduidelijkheid over. Haar nieuwe management zegt niets, alleen dat Jutta dit zelf bekend gaat maken. Maar wanneer is nog onduidelijk. Jutta Leerdam werd bij de afgelopen winterspelen Olympisch kampioen op de 1000 meter. En vlak daarna zei ze al niet te weten of ze door zou gaan. Het weer van Buienradar, soms een bui, soms zon, zo'n 21 graden vanmiddag. Morgen dezelfde temperatuur, eerst wat regen, in de middag vaker droog.
0: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
25: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
1: Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena... In the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q-Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
19: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
20: Non-stop.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
4: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
5: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
16: Goedemiddag. De begroting van het kabinet moet per direct openbaar worden. Volgens de Telegraaf wil een meerderheid van de Tweede Kamer de stukken nu al inzien nadat ze gisteren zijn uitgelekt. Ja, eigenlijk gebeurt dat pas op Prinsjesdag, over 2 weken. Maar de Kamer wil nu al weten waar ze aan toe is. Het is nog onduidelijk of het minderheidskabinet hiermee instemt. De ME heeft in de buurt van het Gelderse Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisternacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het is onduidelijk of er iets is gevonden. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident bij het vliegveld van Leipzig. Het zou gaan om 2 mannen met een Russische achtergrond. Vorige maand werden bij de luchthaven meerdere drones gevonden, en daarmee zou geprobeerd zijn een aanslag te plegen. En de Nederlandse bank heeft ruim 10 miljard van onze goudvoorraad uit de VS en Canada gehaald en naar Londen verhuisd. Dat vindt de bank handiger vanwege de onrust in de wereld. Nu ligt onze goudvoorraad beter verspreid en dat is veiliger als er iets gebeurt. 1/3 van al ons goud ligt ook echt in Nederland. Dan nog het weer van Buienradar. Af en toe zon, maar verspreid ook buien. Het is zo'n 21 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen. En ook morgen is het gemiddeld 21 graden.
17: And
14: action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
17: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
18: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
19: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: zijn.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon... en een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Wie was hier aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: Download Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theater10daagse.nl.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
4: Milner.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big the Buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Q-Music Limburg, nieuws, 5 uur.
12: Goedemiddag. De zwaar bewapende groep mannen die gisternacht door het Gelderse Overasselt liep, had zich eerder verzameld in de Belgische hoofdstad Brussel. Daar kregen ze volgens het parool in een loods haar laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geronseld. De dubbele moordzaak in Wijtenveen lijkt vertraging op te gaan lopen. De advocaten van verdachte Richard K. willen meer tijd om hun pleidooi te schrijven. Er is een nieuwe getuige die net als Richard K. ook ruzie had met het vermoorde echtpaar. Er is levenslang geëist, maar Richard K. zegt dat hij niet helemaal in orde was. Er is contact geweest met een van de Nederlandse vermisten in Nepal na die enorme overstroming vorige week. Het is een vrouw die er woont, zegt onze buitenlandminister. Er worden nog 2 Nederlanders vermist, een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk. Ze waren op groepsreis in Nepal. Een hoog bezoek in Veldhoven. De Franse president Macron is vandaag bij chipmachinefabrikant ASML. Hij praat er met premier Jette en Nederlandse en Franse techbedrijven over chips en kunstmatige intelligentie. De focus ligt op een sterke Europa op techgebied. En dan nog het weer van buienradar. Af en toe een zonnetje, maar ook kans op een buitje. Vanavond vanuit het westen meer regen. Morgen bewolkt, af en toe een bui en een graad of 21.
0: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big The Buddies. We doen met je mee, Plus.
14: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Autotaalglas is partner van de top 40.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena
1: In the Picture.
23: Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Four Rock City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Toedaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Sportlife. Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Hak groenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
7: Goedenavond. In de zaak over Asselt heeft de politie een tas met vuurwapens gevonden. Die lag op een carpoolplaats in Wijchen, ongeveer een kwartiertje rijden van Over Asselt. De politie onderzoekt of er een verband is. Er zitten nu 35 verdachten vast, waaronder Nederlanders, maar ook veel Belgen en Fransen. Ze zouden zich hebben verzameld in Brussel. De dubbele moordzaak in Wijteveen loopt vertraging op. De advocaten van verdachte Richard K. willen meer tijd om hun pleidooi te schrijven en het Hof gaat daarmee akkoord. Er is een nieuwe getuige die net als Richard K. ook ruzie had met het echtpaar dat vermoord werd. Er is levenslang geëist, maar Richard K. zegt dat hij niet helemaal in orde was. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten vertrokken zonder ruim bagage. Het gaat om 6 Ryanair vluchten. Door een technische storing konden de koffers niet mee. Ze worden nagestuurd, maar wanneer reizigers hun koffer dan hebben is nog niet duidelijk. Eindhoven Airport vindt het een uitermate vervelend probleem. En een liter benzine voor €3. Dat klinkt extreem en toch zou het best wel eens die kant op kunnen gaan, zeggen experts. Dat komt door alle spanningen in de wereld. Vandaag hebben we ook weer een recordprijs te pakken. De adviesprijs voor een liter benzine is nu afgerond €2,67. En dan nog het weer van buienradar. Vanavond krijgen we vanuit het westen meer regen. Morgenmiddag is er een zonnetje en dan wordt het een graad of 21.
8: Nieuwe sportkleding of schoenen nodig? Intersport Megastore en Rodan Sport en Lifestyle liggen naast elkaar op Retail Park Roermond. Makkelijk vergelijken, gratis parkeren.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
20: Coco.
21: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
22: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
22: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
20: Nu hou hè, dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
20: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
20: Hit it.
25: Voor die 2.

0: 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
14: Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
20: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
3: Goedenavond. Het kabinet vertikt het om de begroting vooraf openbaar te maken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dit wel. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken dan maar helemaal te publiceren. Maar het gebeurt gewoon op Prinsjesdag, zegt financiënminister Heijnen. We gaan volgend jaar meer betalen voor onze zorgverzekering. Dat blijkt uit een nieuwe voorspelling. Nu is de gemiddelde premie een kleine €160 per maand. Dat wordt waarschijnlijk ruim €170 per maand. Hoog bezoek in Veldhoven in Brabant. De president van Frankrijk Macron was vandaag bij chipmachinefabrikant ASML. Hij praat met premier Jette en Nederlandse en Franse techbedrijven over chips en de rol van AI. Je hoort Jette.
4: President Macron en ik zijn ervan overtuigd dat we als Europa het enorme Europese potentieel nog beter kunnen benutten. Want juist in tijden van verschuivende machtsverhoudingen moeten we als EU ook echt zelf een techreus worden.
3: 3 jaar geleden kwam Macron ook al langs om hierover te praten. En paniek in Frankrijk. Een toerist sloeg alarm omdat hij hulpgeroep hoorde in de bergen. Noodkreten, dacht hij. Er begon een grote hulpactie, maar niemand werd gevonden. Het mysterie is inmiddels opgelost. Een lokale boer meldde zich later bij de politie. Hij zat erachter. Hij riep zijn koeien namelijk bij elkaar. Loeihard. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond krijgen we vanuit het westen meer regen. Morgenmiddag is er een zonnetje en dan wordt het een graad of 21.
5: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
6: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Qmusic, de top 40.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Is echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Met

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena. In the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
17: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Non-stop

0: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Vanaf

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikkenbuddies. We doen met je mee, Plus.
3: Nu met de Gamma voor.

0: Limburg nieuws. 8 uur.
1: Goedenavond. Veel vragen in Overasselt in Gelderland. Na de zware schietpartij van gisteravond en de dreigvideo die rondgaat op social media. De gemeente waar het dorp onder valt heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen. En dat zorgt voor onzekerheid bij inwoners, hoort de NOS.
2: Je wilt toch weten van hoe of wat. Of van is het veilig, is het niet veilig. Meer actie vanuit de gemeente inderdaad van zijn we oké.
3: Ik vond wel dat de informatie vrij laat kwam. Dat ze om 4 uur, dacht ik, zeiden het kind mag niet alleen naar huis. Terwijl we al de hele dag helikopters hoorden cirkelen.
1: De burgemeester wil nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. De dubbele moordzaak in Wijtenveen loopt vertraging op. De advocaten van verdachte Richard K. willen meer tijd om hun pleidooi te schrijven en het Hof gaat daarmee akkoord. Er is een nieuwe getuige die net als Richard K. ook ruzie had met het echtpaar dat vermoord werd. Er is levenslang geëist, maar Richard K. zegt dat hij niet helemaal in orde was. Het loopt nog niet heel lekker met het nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst. Sinds mei zit de dienst bij de Rabobank, maar 1 op de 10 betalingen gaat nog naar het oude ING-nummer. Vooral bij zelf ingestelde periodieke overboekingen zijn de gegevens blijkbaar nog niet overal aangepast. En president Trump heeft weer nieuwe plannen met het Witte Huis. Er wordt al gewerkt aan een nieuwe balzaal. Nu wil Trump de bowlingbaan op laten knappen. Het is de bowlingbaan die oud-president Truman ooit liet aanleggen. Trump trekt ruim 2 ton uit voor de opknapbeurt. Personeel en gasten van het Witte Huis kunnen dan weer lekker een potje bowlen. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond komt de regen vanuit het westen en koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen en dat bij een graad of 21.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met een nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
5: Goedenavond, beginnen in Overasselt in Gelderland. De burgemeester zegt morgen te beslissen of de woning wordt gesloten waar gisternacht een zware schietpartij was. Inwoners zijn boos dat dit niet al is gebeurd. Ook vinden ze de informatie vanuit de gemeente maar mondjesmaat, hoort de NOS.
6: Je wilt toch weten van hoe of wat. Of van is het veilig, is het niet veilig. Meer actie vanuit de gemeente inderdaad van zijn we oké.
7: Ik vond wel dat de informatie vrij laat kwam. Dat ze om 4 uur, dacht ik, zeiden het kind mag niet alleen naar huis. Terwijl we al de hele dag helikopters hoorden cirkelen.
5: Volgens Omroep Gelderland wordt het huis bewaakt door de politie. Het kabinet vertikt het om de Prinsjesdagstukken vooraf openbaar te maken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dit wel. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken dan maar helemaal te publiceren. Maar het gebeurt gewoon op Prinsjesdag, zegt financiënminister Heijnen. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident bij het vliegveld van Leipzig. Het zou gaan om 2 mannen met een Russische achtergrond. Met die drone zou zijn geprobeerd een aanslag te plegen. En op Booking.com kon je de afgelopen weken wel een heel bijzondere kamer boeken, namelijk op Downing Street 10. Voor wie dat niet kent, dat is de ambtswoning van de Britse premier. Voor een paar tientjes kon je daar blijven slapen en spelen met de huiskat. Dat kan toch niet waar zijn? Nou, dat klopt. Dat was het ook niet. De Britse Consumentenbond had deze nep-advertentie zelf online gezet om te laten zien hoe makkelijk je via Booking.com opgelicht kunt worden. En het werkte. Zeker 14 mensen probeerden de kamer te boeken. En ook Booking.com trapte erin en keurde zelfs een recensie goed over een verblijf dat nooit had plaatsgevonden. Pas na 2 maanden werd de advertentie verwijderd. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond komt de regen vanuit het westen, koelt af naar 16 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen en een graad of 21.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
11: Spotlight. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
15: Goedenavond. In Hogeveen in Drenthe is vanavond mogelijk een steekpartij geweest. Daarbij is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen tegen RTV Drenthe had het slachtoffer ruzie met een andere man op straat. Plotseling zakte een van de twee in elkaar. Er is iemand opgepakt. De politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Dan naar Overasselt in Gelderland. De burgemeester zegt morgen te beslissen of de woning wordt gesloten waar gisternacht een zware schietpartij was. Inwoners zijn boos dat dit niet al is gebeurd, hoort de NOS.
16: Slot erop op die deur, hè. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand.
17: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheining eromheen dat er in ieder geval niemand meer op kan.
15: Volgens Omroep Gelderland wordt het huis bewaakt door de politie. De gemeente wordt overspoeld met vragen van bezorgde inwoners. De burgemeester wil een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. Dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. En een potje FIFA is een student gisteren duur komen te staan in Rotterdam. Hij verloor een wedstrijd van een huisgenoot en daarmee ook gelijk een weddenschap. En dat was dat hij naakt door de wijk moest rennen, meldt Rijnmond. Nou, handhavers vonden dat niet zo'n goed idee. De jongen werd aangesproken en kreeg een boete van €160. Ook zijn vrienden kregen een waarschuwing. Ze hebben de weddenschap ook gelijk aangepast. De volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, moet hij binnen naakt rondrennen. En dan nog het weer van buienradar. Regen in een deel van het land. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt met dan ook vaak regen. En dat bij een graad of 21.
14: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Jongens, eten.
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
14: Loco.
15: De Lulu.
14: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
18: Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Non-stop.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voor.

0: slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Q-Music Limburg, nieuws. 11 uur.
4: Goedenavond. In Hogeveen in Drenthe is vanavond een man om het leven gekomen. Dat gebeurde mogelijk na een steekpartij. Volgens getuigen tegen RTV Drenthe had het slachtoffer ruzie met een andere man op straat. Plotseling zakte een van de twee in elkaar. Er zijn twee personen opgepakt. De politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt in Gelderland kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, dat zegt de burgemeester. Die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren na de dodelijke schietpartij van gisternacht. Dat kon nog niet, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Voetballer Kylian Mbappé is doelwit geweest van een ontvoering. Hij stond met 26 andere rijke personen op een lijst van mensen die ontvoerd moesten worden. Een 18-jarige man uit Frankrijk zou de plannen vanuit de gevangenis hebben geregeld, melden Franse media. Onder meer via Snapchat. En een nogal ongemakkelijk moment tijdens de corona-verhoren vandaag. Vert Grapperhaus moest op gesprek komen. Hij was tijdens de coronacrisis minister van Justitie. Het ging over berichtjes die hij stuurde aan zorgminister Hugo de Jonge. En dan vooral over het opvallende taalgebruik waar de commissie wat vragen over had.
5: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. De burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
4: Volgens Grapperhaus was het een manier om zo frustraties af te reageren, maar verdient het geen schoonheidsprijs. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond komt de regen vanuit het westen en koelt het af naar 16 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen en dat bij een graad of 21.
3: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Non-stop hits.
7: Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop.

haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
9: Goedenacht. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven, anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Je luistert naar Q-Music Limburg.
11: Non-stop.

0: Goeienacht.
1: Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is Trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er ontstond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd, die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht.
1: Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag...